op naar braaf hele dienstkoorde, zie ze. Mie, mis gedaf verder zien, wie discoorde zijn nazen. Mis gedaf verder zijn tabeus, wie discoorde zijn tarigus. Me war ik in hier, het is koraden, hele grave ze benen schuppen. Trooid hier waren tuel. Mie war een muur op het chemendel.